en krijt zijn ik even iedereen. O, over een juist zonde vrogen, woens kamp zijn keit door es meer om. Tens jong, des is mijn verlangen.